0: I do.
1: Kanju.
0: Yeah, 6 five.
1: Kanju.
0: I pay.
1: Kanju.
0: Yeah, 6 five is there.
1: Is there.
0: Except Babs. Dit jullie op dat zigzag laat ons komen koop.
2: Except Babs, dit jullie houdt die meren.
1: Hey, Bapo. Wie komt die kwijla kwijlaam? Stop die goede standjelle laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want de lagen ons boven.